0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof, Oudtshoorn. Op donderdag aan 27 augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: kom daar in brul. Wie is nou gekil? Nie ek nie. Dan val daar een skoot in jou voorwaardeskant en klaar. Daar lee die kier mors dood. Ek roep my pa en ook my ma. Kom achterna. Hy het gevra, hoe kon jy dit waak? Ek gesê, dit was hy of ek. Gelukkig was dit raak. Nou wil ek julle vertel. Ai. My episode is nou eindelijk klaar. Nou moet ek naar CP nummer 2 toe gaan. Ai. Hala.
1: Houd maar daar die episode 2 voor ons voor een later.

0: Vriendin, die van goeiemorgen, good morning.
1: Hartelijke goeiemorgen, gaan het met die dame?
0: Dat gaan goed en self.
1: Baie goed, dankie. En met een geseende naweek en allemaal wat verjaardag en geseende jaar en een dag is. Alle liefde en sieninge, Elsie, met dan een prachtige Albertinia.
0: Daar is hy, Elsie, mooi geseende dag daar van Albertinia, se mense. So gezellig. Let's hear, kom ons hoor.
2: Goeiemorgen, ek wil net vir Sharon, Jonathan, op om geboortedag vandag. Gelukwens, maar God se rykste seën oor hom lewe, en hy min om dag en niet, dat kom van Janine Jonathan, om mami af, hy moet lekker verjaar.
0: Das say. Good morning, Lady Van B. Wishing our cousin Lorian may happiest of birthdays. Love you so much, girl. Lorian, ook van my kant af. Jy moet 'n lekker geseënde dag hê en laat hy val waar hy wil.
3: Hallo, goeiemôre, Lavinia. Ek wil net asseblief my vriendin Louisa en jou gelukwens met haar verjaardag gister. Ek hoop sy het haar dag gister geniet. En baie liefde vir haar. Het komt vanaf vriendin Sarah en Sarah Roosmoor.
0: There you have it, Sarah, daar sê. Kom ons gaan aan. Luister, as, remember, jylle moet onthou, ek het vir jylle nog gepromise Dolly, because it's gonna be a Dolly day. Dis Dolly's dag vir dag. Oeh, ek moet net laat my meis omself vind hier op die boord. As hy so rond hardloop, aan hardloop ek ook rond op die boord. Kom ons kyk, is daar nog boodskapies bokant hierdie ene? Ag nee man, wat sit met hierdie meis nou weer vandag nou? Werk saam met my asseblief, meis. Ek net kyk wat 'n kant lê.

Nee, kyk, luister, as ek hom is van goed wat moet werk, man, en as goed die werkie, dan wil ek ook som in die werkie. Want nou sit ek nou weer, kyk, myse is mis gewoonlik hardloop, maar dit lyk my is nou net, partij keer my daar as ek in die atelier kom, dan gaan die myse nou besluit nou, vandag werk ek nou nie. En as die myse werkie, dan sit moeilik ook nou van my, om myself te kry, want ek moet iets laat werkie op die borde.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Zijn freelancer nu eens binnen recht op lijn? Op je rechter tijd. Maar hier maken we zijn naam van hier nog.

Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Yeah, they're doing their thing from somewhere. Whoop, ek kan lekker rap yong, wara. Anyway, it's time for some music and I'm still waiting for the correct answer. Remember, ek het drie vrae gevra. Nee, watter vrou is as koningin gekies vir as gevolg van 'n skoonheidskompetisie? Wie was die twee vrouens van Elkana? En dan wie het gekla oor haar man se slegte asem? Hier is musiek en dis nou weer. Ek speel baie my keuses, nee. Dis ook ag een van my gunstlinge. Terwyl as die mense nou nog nie deurkom met hulle, dan speel ek. Iemand het gevra vir The Song of Hope. Wel, ek gaan beslis, ek sê nou al vir u, ek gaan uitspeel met Dolly Parton en Kenny Rogers. So, Islands in the Stream and Somewhere I Need to Get In and I Will Always Love You. O, ons gaan sien, ons gaan in. Kom ons, yes, there we go. The Time of My Life. Van die fliek Dirty Dancing.

Sinait na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Code in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Dus jouw stem in het paradijs, dat is Eden FM. Bye bye, welkom. Lekker om jou deel te kunnen van ons uitzending. Zo kort voor de eer van jouw veer. Ik is Jason Stanley van Ogen in jouw gezelschap. Een collega Sarissa Bota. Maar ik keer samen hier vanuit Mosselbaai. Bij die Mosselbaai Mosgasvelden. Die sportsvelden. En ons is hier samen met Kosasa. Bezig met die tweede dag van uitdinnen, as ek het so kan stel, tussen die verschillende colleges. En ons vertel vir u wat alles gebeur. Gaan binnenkort gaan ek met van die organiseerders gesels, ook later aan, maar u kan ook saam kuier. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer in die atelier, en dat u saam met ons in contact kan kom. En lekker met u te gesels en saam met u te kan kuier. En ja, goed, sport wat ook aan die gang is, behalwe ons wat hier saam met die kuier vanaf Mosselbaai met die Kosasa voetbal tournament wat plaasvind. Het ons ook groot sport in ons opvangsgebied, rugby, ook specifiek vandag, en dan ook het ons die groot rugby tussen Suid-Afrika en die All Blacks, ons kyk wat vandag gaan gebeur in Kaapstad. Ons weet al die paie lei na Kaapstad toe vandag, met hierdie geleentheid wat plaasvind daar in Kaapstad. 060-505-2693. Vir wie en vir wie skree jy? Vir wie maak jy jou stem op? Vir wie skree jy? Laat weet vir my op ons WhatsApp nummer 060-505-2693.

19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navra Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Hallo, goeiemôre Jason. Ek wil net my vriendin Louisa en heel geluk wens met haar verjaarsdag. Mag haar jare haar nog vele jare spaar en ek geef haar met haar aan 23. En sy laat niemand haar voor haar toestel. Alles wat mooi is vir haar, sy moet onthou, ek is baie lief vir haar, het kom van haar vriendin Sarah Heinz van Roosmoor.
1: FM Connelland 97.9 FM Stereo.

0: De show Seven Paradise, hier is Irene FM, bye bye, welkom, samen met ik aan Keijer. Reggae Nights van Jimmy Cliff, zo in de achtergrond. En wat een lekker om samen te kan wees. Zo bijkans 3 minuten voor de eer van Ianir. Ik groet u. Ik ben een prachtige dag verder in de gezelschap van Iren FM. Jouw stem in die paradijs. En ons gezels wees samen met elkaar. Net na is het Mr. K. Kenneth en Zotto samen met jou. Hier op Iren FM met ons reggae vibes tussen 1 en 3. Net na 3 kan je aansluiten bij Mandla Tom Metro met onze main event op Iren FM. Van mij, Jason Stander, hier vanuit Kouwe Mosselbaai bij de Mosgas sportsvelden waar die Kossassa Ball Games aan de gang is. En de laatste dag daarvan zeg ik groeten. Tot de volgende keer. Bye bye.
1: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij. Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
2: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

nog nat. En jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net je stuiterheid. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid. Je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterheid.

0: Een waterwerk aan werken om met ijs waterschoenen aan. Maar de waterschoenen is zo groot dat die oude baas daar mijn dagen nog weer. En hij schoenen zo dat die voeten en passen in die schoenen.
1: Hij begint weer met Ganga.
2: Johnny, daar wat ik nou van praat, was een neverminder. Zo, so, ik geloof, daar wat weggegooid of opgesneden was, was zijn laatste paar schoenen geweest. Hij was maar een neverminder, want ons kennen hem zo. Kijk, is die waarheid wat Ganga praat, hoor. Is die waarheid wat Ganga praat. Ik heb dat ook al gezien. En dan, ik schiet maar net mijn kop van om van mezelf te zeggen, dat kan niet wees.
1: Hij praat nou vanuit 2 centimeter toonaal zeker.
3: Goedenavond. Ik wil ook maar, eens goedenavond. Ik wil ook maar nou net mijn staaltje vertellen van klinktoontje wat ik had. Toen ik in Zawako woon, dan zie je dat die me zo waakschoenen, gewoon waakschoenen, keer toe aantrekken. Ik had mij misschien met die distantie keer toe. En nou, als ze opdraan, en ik heb er nog een kind met die waakschoenen. Maar dat was een nieuwe paar psychose wat ik aangaat. Toen zo die balkje opgaan, hier bij je pakket weer. Hier is een mens nou bij die dam omgaan. Toen vond ik uit mijn toon gaan het niet maken, mijn klein toontje. Want het lijkt aan, nou die klein toontje is nog groter als wat die schoen is. En dat is nog een paar goede schoenen. Een paar tikiakjes. Ik weet dat nog niet. Ik kan nog niet mijn schoen uittrekken, want er zijn een paar nieuwe psychose wat ik aan heb. Al raad wat ik doe het. Als om maar met die schoenen en al die gesloeg water te lopen. Want als die schoen moest nou nat is, gaat die daarom nou beter lopen.
1: Gaat een beetje
3: rek. Ik het maar gelopen. Toen die pakket weer uit. Ik is nou straat toe. En die kerk uit is die schoenen, kaalvoet in die kerk. Teruggeloop weer met die schoen met die kinder te regelen. Van hy dag af toe besluit ek in Zawa kan een mensie met hoge haakschoentjes lopen. Jy moet maar gemakkelijke schoenen dragen. Dat is een sier, jy het hoeveel daar met hy toon geloop, hy gedrukte toon. Dat is sier as hy skoen so druk, want dan lyk jy die pijn gaan sommer jy deur jou been op die ledoring. Ja, mens kom so oog van klein skoentjies dra.
4: Ja, party time, laat my klaar vir die oentjies skoentjies. Ek dra nommer koe, sê die leiwag, ek weet nou nie wat daarby aangaan nie, John.
5: Kijk die mannen, nou is hy aanig. Dan is hy aanig ding, ek weet van aanig ou wat ek geken het. Jy weet, hy is daar aan nummer 6. En die schoen pas nou mooi voor hom staan, maar die manse toonaars is toen nie geknippie. En daar maak amper 7 vol, die lengte van hy toonaar. Nou moet jy weet, hy manse voet staat bochelig binnen hy schoen. Soos hy toonaars vastdruk voort in die neus van die schoen. Ja. Kijk eens om, man, ek wil julle raam die stuk vertel, man. Ek het self kennis gemaakt met een paar klein schoentjes. Je weet, jy draai nummer 6. En nou gebeur het dat jy nummer 4 in jou voet krijg. Sê vir jou, jy sê maar soos die broodjes wat hulle in die pan sit, wat so lekker uitgereis is. Daar staat jou voet so borrelig binnen in die schoen. 5 minuten met die schoen aan die voet, 10-15 minuten langs die schoen. So, dat is bitter met een klein schoentje. En op een stadium, toen was ik al op mijn sokjes ook. Maar ik ken wat het is met klein schoentjes. Voeten aan die brand.
1: Moet laat jou die skoene klein is. Hulle is 'n cheap skoen nie.
4: Mm-hmm.
1: Kyk jy, jy kry met hy leer, hy nagemaakte leer, man.
4: Mm-hmm.
1: Nou loop jy met hy klein skoentjies, ne. Moet laat die son jou vang nie. Nee, moet laat die son jou vang nie. En hy vang jou op hy bunny in, hierdie klein toontje.
4: Eina.
1: Meneer, ek sê vir jou, jy is soos 'n spoorsneer.
4: Johnny, maar ek denk dat wat Ganga sê, ne. Kyk jou toonaal. Dat waar hy groot, ek praat daar groot meester. Hy gaan mos om jou toon, op jou en, of gaat hy reg uit?
1: Ek weet nie, my toonaal was nog nie so lang, maar ek verstaan, hy groei af.
4: Ja, hy gaan ons om die draai.
1: Ja, gravity.
4: Jiranga.
1: Ja. Gravity druk hom af.
4: Ja.
1: Nee, hy groei af. Hy groei nie op.
4: Hy sê iemand lag my klaar vir die klein toontjie wat te groot is. Vanaand hoor ons daarom. Naand my collega het 'n probleem in sy klas. Leerders bly giggel totdat hy afkyk en sien. Hy het 'n brein en 'n swart skoet aan. Was winter seker in die donker aangetrek. Nancy, Pit en Joni lag so lekker vir julle een dag amper laat vir die kerk en ek trek vandag my kerkskoene aan toe ek in die kerk sit en afkyk twee dikke peert in die myl aan jou vandag as ek weer na eind is dat nie een donkie in die myl nie Joni Vonkelvrouw, nee.
1: Vonkelvrouw, nog raak je ernstig, jong.
4: Jack Perl's een naal. Wat huh? Zei, is die aan het praten van Jack Perl's een naal? Dat is een, dat is
2: met die... Ik heb al bij een keer vrouw mensen gezien met kinders op hulle seie, nee. So die dame nou van praat. Maar ek het al gesien hoe ek een dronk voor mens met een waakskoen, met een kind in haar sy of achter op je rug, weet, daar is niemand wat er meer in een rechte lijn loop as die dame nie, hoor, en sy is op haar passie. Hy kind sal niks oorkom, ek geloof my, ek het dat al bij je gesien.
5: Man, kijk je, daar krijg je nou van hy man ook. Hy het sy skoen aan.
4: Nee, Ganga stuur hy nou somme.
1: Nee, ek weet wat daar gebeur het. Sy foon het nie gewerk het, het nou net van beide foone afgestuur.
4: Om Pit en om Johnny, die man straan aan nou Tekkies kerk toe. Sy Rada. Ja, nee Rada, die goed gebeur. Die goed gebeur.
5: Ja, my twee neewe, hy het groot toon. Hy raak eers geel, dan krul hy.
6: Goeie naam Oom Pie en Oom Tui. Kan die man dan nie eers die skoen aanpas nie? Hy moet mas eers die skoen aanpas voor hy die skoen koop. My vader, want ek weet, sy mag aanpas, hy is mas aanpaskamers.
4: Ja, maar,
6: Zeg voor hom, hy moet hy skoene eers aanpas.
1: Maar nou, wat is ook in gedachte, want ons gaan nou onze party time mix speel, ek wil eers net dit sê, wat is om ook onthou is, as manne wat maar tamelijk katvoet is om hulle skoene uit te trek, nie openbaar.
4: Dit kan een verleentheid, wees. Ek het een vriend gehad, jy sit langsom aan, reik jy, stink sy voete. Jy sit dit langsom aan, moet nie noem dat hy jou kar klim nie.
1: Ons gaan nou al troep op hierdie stadium, ja. Ons is nou terug met nog party time, maar eerst moet ons gauw deerdruk na die party time mix toe. Dan soos na dit, is ons weer terug, want daar is nog heel wat boodskapies wat gelees moet word.
4: Ja nee John, ek moet net vir die luisteraars sê, as jy skoentjies aan het wat drukskop uit, hierdie party time mix van nou is die ultimate. Kyk, hy sê ultimate en ek weet die luisteraars gaat om geniet. Laat weet vir my wat julle van hom dink.

0: Ja, en dis die tyd, ons het na 14 minute oor 29 geskakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in Suid-Kaap. En u is in die geselskap van Pat & Johnny hier op Party Time. As jy intussen tyd moet aangewees, hartelike welkom. En ons hoop dat u die aand nog saam met ons tot dusver geniet.
1: Ja, Johnny, ek het nog sommer lus vir aangaan hier so met hierdie enetjie.
0: Party Time, goeienaand. Nee, daar is niemand daar in die pit. Wacht, daar kom ek weer deur. Party Time, goeienaand.
1: Ja.
2: En die army op die grens het ons ons boots achterste voor aangetrek. Weet julle waarvoor? Dit mislei die vijand wat vir jou volg. Hy volg mos hy spore. Dan volg hy spore verkeerde kant toe. Ja, die moskito gaan met een nieuwe paar skoene. Sy trek mos jou skoene uit aan sy rakke wat jy het insit. As jy uitkom, dan sy oupa skoene in jou rak en jou skoene is weg.
1: Ja.
3: Als die man, ik wil het zo regelen, maar we ook praten dat ik lekker lacht als ik man. Ik heb zo gelacht nou. Maar ik kon als wat het is kunnen terug. Ik als man was, hoe ik praat. Weet je, ik heb een naam, maar ik kan hem als een naam gangam. Wat ik praat, maar ik lekker lacht.
1: Ja, gangam. Daar is je dit. Maar ik heb bijna leerd graag zo, want ik zie dat mijn dak toe en ik kom haar voor en ik zeg voor mijn pa, een paar nieuwe schoenen waar je van mijn huis gaf. Maar bijna laat ik gelijk niet voor gaan bij hem, van mijn huis laat ik haar af. Nou ja, ik heb jouw bonnet dus nog heel...
0: Hy moet net klim op sy dik toon.
1: Hy praat aan my dik toon. Hy kyk of hy nog daar is.
0: Sy dik toon.
4: Ooh, Pat en Johnny. Ek love dat party time. Gooi dat party time. Ek hou baie van time mix. Ek weet nie waarom ek die mix skryf by julle nie, maar oom Johnny, ek gaan toch aan na jou huis te kom. Echtdag.
1: Dan sê Pat & Johnny, een pointerskoen het veroorzaak dat een vriend van my in een motorongeluk ernstig beseer is. In plaas van breektrap, toe hak die pointer vast en die voet sit vast. Pat & Johnny, ons het een streng onderwijzer op school gehad, waar die maaltafels elke ochtend gevra. Die beste was om grote skoen aan te trek, want dan trek jy jou tone terug, soos een bochel, dan slaan die meester jou tone mis, en dit het gewerk. Oei, het oor die voete geslaan. Mopsticks. Dit is een baie nice, ek like, sê Anna, vir een saterdag aan. Dankie, Anna. Kijk, waar kom Ganga nou weer dier?
2: Anne,
5: Ja, ek weet van 'n ander mannetjie.
1: Jy weet baie?
5: Hy het ook 'n paar klein golfskoentjies aangehad. Hy golfskoentjies het sy voete so gedruk. Hy was so in 'n pyn. Toe hy aankom, toe sien jy, maar die man loop so a wiel met a bakkel en toe die man sy een golfskoen sy hakkel verloor. Maar die pyn druk om so, dat hy nie eens voel, hy loop hoog en laag. Hy stap maar net toe laat hy by die huis kom.
1: Een wiel met een bakkel.
6: Ja, ja.
1: En toen raak ik stil, Johnny. Monika daar voor ons boodschapje gestuurd. Naam, PNJ. Ik had uit de slaap geraakt, hoorde over een stinkvoetjes. 100% kreeg jij nou, ze daar stinkvoeten, is nou een stijl. Ik had hulle, ik net, hulle was die voeten niet. Wat van die blaaie, hulle is seker, hulle voel seker rijk. Jy weet nie wat om te sê nie. Ai, jou net vir die muziek, lekker, julle altyd lekker. Dankie, en sê Monika.
7: Goeienaand, Pet en Johnny, goeienaand. Kijk die manne, ek koop een hand vir my, een paar skoene. Daar in onze plek. Nou die aand gaan ek nou daans toe, want die is nog van haai, dat het nog van haar hakken waait, dat ze afval kan je hem nog doen, vast. Kap moet een paar spijkers of zo. Toen zei ik nog niet aan dans, toen ik in mijn meisje nou. Jongen, ik ben die geskut aan, geskut en geskut. Haar verloor een van die mijn linkerkantste wak. Jij, ik had gezoek gehad, want ik had om hier kreeg iemand om blijkbaar opgeteld. Met die huis toe gaan, dat is nog lucht, niet luchtig. Maar die lucht brandt nog in die straten. Nou, ek, die meisje van mij is nog een beetje lang, nou loop ik nog hand om nek mijn haar. Nou kun je jou verbeel. De man had mij zo maar achterna genoemd, trap in die gaatje, want hij had ik heel aan die spot. Dat ik nog eens toe gaan, toen loop ik, dus iemand dat ervoor zei, trap in die gaatje. Yes, maar dat was een moeilijke ding geweest daar.
0: Kijk, ik trek mijn schoenen uit, dan zeg ik al van kaalvoet lopen.
1: Ja, ja. Goeie dan mannen, ek en al ons partytime maatjes is die vonkelvrouw Sophia Funnel en al ons CCDP seniors. Weet julle, as ons op een maandag by die klap kom, dan praat ons partytime en lag weer baie lekker saam. Baie dankie, ons waardeer julle mooi week vir amal. MKCC is ingeskakel. Goeie dan, Pet en Johnny, sê vir Ganga, June op Heidelberg sê, hy leen nou lekker en lag. Oor sy grappe wat hy maak. Luister na Eden. Dan het Esther en het weer daar deurgekom, Johnny.
8: Ek wil net by Andy sê van Soonskin wat elke naweek so inskakel. Ek wil net vir haar sê, ek is baie, baie nawe aan u, hoor. Ek is baie nawe aan u.
0: Maar hy is ek aan Hartenbos.
1: We gooi na hand julle twee partytime siblings. Julle raak vanavond een teerbranderige pijnlijke saak aan. Ek draai nummer 3, ek het op een pijnlijke manier gelees dat jy ook na die vorm van jou moet kyk voor jy skoene koop. Ek het my dochter se troue met gouwe, skerp neeskoentjes, al wat ek kon kry om by die outfit te pas, in my hand kaalvoet op die penthouse huis te loop. My haarskene was rooi geskaaf, al het vir een week, ek het vir een week met instekers geloop. Kleinskoentjes is nie allemaal wat seer maak nie. Ek weet van iemand wat een bodyshirt gekoop het wat te klein was en een paar weke die kon sit nie. Het later kasterolie gebruik wat die koue koers het ingetree. Ja, Jody, ek kyk waar die bodyshirt sy merk gemaakt. Ja.
0: Of een merk op die bodyshirt.
1: Ja, ja.
9: Oom Petten om Johnny, goeienaand. Oom Petten om Johnny. Wie is die artist van hierdie song wat hy speel? En wat is die song se naam? O, dis beautiful, dankbaar vir dit hoor, dankbaar. Maar som Johnny en om Piet net hy, dat vir my kan deurstuur, wie die artist is.
1: Oh, wat die een sal dit nou wees, Johnny? Ek het nou geen idee nie.
0: Dat seker die party time mix, dat kan ook nie wees nie.
1: Ja, maar dis verskillende artists wat haar... Artiste.
0: Ja.
1: Van
0: kunstenaars.
1: Kunstenaars.
2: Johnny, ja, het gezegd, ze het nog nooit een man gezien zijn schoenen uittrekken zo aan die, laat ik jou wat jullie niet daar van die platforms. Wie doet het ouwens hulle platforms uitgetrek as die blok skrooi achter hulle en hulle moet uitloop. Daar is net tyd vir fiets losmaak as al en dan moet jy het uitskop. As jy nog tyd vir uittrek en in jou handen hoe nie die platforms is ook maar lekker aan die dag wees.
1: Nance, PNJ, ek ken die pijn van knipskoentjes. My pa moest die nieuwe skoene van my voete afsny. Toe kreeg ek nog pak slaan, omdat ek in die winkel gesê die skoene pas nie. Oeh, die pijnige dachte. Ja, Ganga, wat sê jy?
5: Kijk die manne, jy het nou weer gesien dat die skoen so klein is, dat jy gedwong word om van hom een trepkarretjie te maak. Jy sê die skoen druk so, nou jy moet jy die neus voor op sny, laat die voor toon kan uitgaan. En nou te, om te verhoed dat die voor toon die voor in die teerpad stap, he, moet jy nou die vuur te vat, dan vang jy om van die maarmerie af, achter na die skoen sy haak toe, met die afankertje, dis om nou die voet terug te trek, dat die voet boven die skoen bly, in plaas van binnen die teerpad loop op sy eie. Maar jy het al gesien aan nummer 3 plakkie moet een nummer 6 voet. Nee, dat lijkt nou voor jou een beetje anders toch. Dat lijkt nou voor jou een beetje anders toch. Van die hak is achteraf en die toon is ook achteraf. Ja, dat is nou een gesikkel met hulle aan hoor. Dat is een gesikkel met hulle aan.
0: Ik probeer nou nog in my geestes oor dink. Hoe lig hy, wat is een trepkarretjie, wat is die 40 achteraf, moet die anker.
6: Nee, Pet en Johnny, luister mooi, mens met die manne dobbel. Hy wat so met die kok loop, dis Bunny en sy, en Lidwongs. Want ek sien die met die voete dobbel. Almal hy wat so met die kroks loop. Hulle het banians en lidwongs.
0: So met ander woorde, Christina, wat jy nou eindelijk wil sê is, ek moet vir Pet sê, met hy krok, hy moet uittrek.
1: Dis raak jy persoonlijk nie so doen.
6: Gangel, jy mag my aan vanavond hoor, baie dankie. Dit is vloem te sê. Ek kom van die vroege voor van Coco en die handtie.
1: Johnny, ek het allemaal verkeerd gehoor. Wat so vrou? Had ek net gauw vir jou laatste stukkie hoor.
6: Vroege voor van Coco en die handtie. Ek kom van die vroege voor van Coco en die handtie.
1: Staan.
0: Hy vroege vrou is te vol lach.
6: Goeienaand, meneer. Jy sê jy bly, na ben jy aan die naam, maar jy jou gezicht weet, vir aan die Lena, hoe leid jy dan nou? En wat is jou naam, of draai jy ook daar klein skoentjes? Laat weet of jy ook klein skoentjes draai, laat weet er aan die Lena, wat er kan van soms geen welheid
1: is
6: jy.
1: Is die aan?
0: Is die aan?
1: Is die hoenigluisteraar? Aan die Lena, is die hoenigluisteraar? Pet en Johnny, Johannes en Tos drink melk, hulle trek nieuwe skoene aan, sê Maureen daarvan Kasia. Kleinskoene is soos toetsies van die Here, as jy dit kan eetel, sonder om te vloek, as jy gereed vir die hemel. Man by die skoenwinkel vraag, mevrou, hierdie skoene is 2 nommers te klein. Dis fijn, ek het gehoor, beauty is pijn. Haar voete 3 ure later, beauty kan maar alleen kerk toe gaan. Wat sê die een skoen vir die ander een? Ons het die plek vir drama nie. Daar is die plek vir die tone hier. Ja, Estian, Antilena soek jou.
8: Nee wat, my auntie, nee wat. Ek is hier in Hartenbos. Net is so, net een ander treetje van hier af. My naam is Estian.
0: Nee maar, Estian maak nou as op in Hartenbos bly.
2: Skoene sal nooit te klein of te groot wees, man, as die skoen jou pas, dan trek jy het aan.
0: Of skoenmaker bepaal jou by jou lees.
1: Ja, hou jou by jou lees. Ek dink ons moet dit.
0: Ja, Pet, dit is nou so 29 minute oor. in 'n paar sekondes oor 9. Ek dink ons gaan sommer oor tot ons simpatie slot. Die aand het nou nogal verskrikkelijk vandag voorbij. En ja, jy weet nou al waar ons simpatie slot gaan. So ons wil net vir ons luisteraar sê, die wat bykie hartseer is en die wat iemand aan die dood afgestaan het, of die wat vandag by oop graf verstaan het, ons hart is net so seer saam met julle. En vir dit speel ons vir julle 'n gepaste lied. En ons hoop die lied help daarom so bykie om jy hartseer so bykie te verlig. En die pijn een bykie te verlig.
1: Ja nee, Johnny, bekende ene, Juanita Du Plessis wat sê, by Jesus se voete.

0: lekker, lekker aan vir julle, Pet en Johnny, veilig huis toe gaan.
1: Ja, sê, dankie Kaboeks, mooi aan, lekker verder, en ja, fight met jou eie battle, daar by die huis.
2: Johnny, ek weet nie waar man al slaap hier, daar by die huis.
1: Nee, misschien niet heel wakker is, maar gooi hem maar.
2: Of misschien moet ons hem wakker maken.
1: Maak hem maar wakker.

0: Was een lekker aan bij, dankjewel voor allemaal zijn bijdrage. Mag jullie een warm, droge aan verder. En ook zo een naweek. En mag je week wat een voor ons lee. Mag het net goed uit en gang voor ons allemaal in. En we zien elkaar dan weer hier op Paardje.
1: Ja, nee, ik zeg van mijn kant af ook tot ziens.